0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een explosie in een flatgebouw in Amsterdam. Daarbij zijn minstens 7 gewonden gevallen. Dat melden de hulpdiensten. Het pand is deels ingestort en er is ook brand ontstaan. De bewoners werden geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er wordt ook gezocht naar mogelijke slachtoffers. Het is niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan en hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Er is nog veel onduidelijkheid over een vredesakkoord in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaans president Trump is er een akkoord met Iran om de oorlog te beëindigen en zal het in de komende dagen ondertekend worden.
3: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a big, very big thing. We have a signing soon.
2: Volgens Trump zal vicepresident J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Het Iraanse persbureau spreekt tegen dat er een akkoord zou zijn. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten kondigde Donald Trump al minstens 38 keer aan dat het conflict bijna gedaan is. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen. Het werd 2-0. De wedstrijd werd ook overschaduwd door 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, start dus met een nederlaag. En meteen een domper voor de Belgian Arrows op de World Cup of Darts. Dimitri van den Berg en Mike de Dekker verloren in hun eerste wedstrijd verrassend van Hongkong met 2-4. Vanavond nemen ze het op tegen Slovenië. De dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger, maxima tot 19 graden. Dit weekend droog en meer zon bij maxima tot 21 graden. Volgende week wordt het opnieuw warmer en zonniger. De temperaturen gaan dan richting de 28 graden.

We zijn allemaal blind, willen alles of niets. En gejaagd door de wind, komt er niemand tot iets.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Ons land heeft opnieuw reservisten in het leger. Voor het eerst sinds de Koude Oorlog eind jaren 80. Het gaat voorlopig om iets meer dan 500 reservisten. Of de zogenaamde territoriale reserve. ALN-journalist Timmy van Diepen.
3: Dat is een korps, zoals het al zegt, van reservisten. Die kunnen gemobiliseerd worden in tijden van crisis. Als de nood het hoogst is, zeg maar, als er een oorlogsdreiging is bijvoorbeeld, of een ramp, dan kan Defensie die eenheid oproepen om steun te bieden. En bijvoorbeeld om bepaalde kritieke infrastructuur, nucleaire sites bijvoorbeeld, de kerncentrale van Doel, te verdedigen.
2: Tegen 2030 moeten er zo'n 3000 reservisten bijkomen. In Brussel zijn gisteravond honderden mensen op straat gekomen tegen de komst van de extreemrechtse politicus Jordan Bardella, de voorzitter van de Franse partij Rassemblement National. Bardella was op bezoek bij het Vlaams Belang en hield gisteravond een toespraak in het Vlaams parlement. Betogers gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie, maar voor de rest verliep de betoging rustig. In Amsterdam in Nederland zijn minstens 7 gewonden gevallen bij een explosie in een flatgebouw. Dat melden de hulpdiensten. Het pand is deels ingestort en er is ook brand ontstaan. De bewoners werden geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er wordt ook gezocht naar mogelijke slachtoffers. Het is niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan en hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Er is nog veel onduidelijkheid over een vredesakkoord in het Midden-Oosten. Iran en Amerikaans president Trump spreken elkaar tegen. Zo zegt Trump dat er een akkoord is en zal het in de komende dagen ondertekend worden.
4: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a big, very big thing. We have a signing soon.
2: Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten kondigde Donald Trump al minstens 38 keer aan dat het conflict bijna gedaan is. In Mexico was het erg onrustig voor de openingsmatch van het WK gisteravond. Honderden betogers kwamen er op straat. Zo pleitte de Onderwijsbond voor hogere lonen en een beter pensioen. Maar ook moeders van vermiste kinderen kwamen op straat. Een groep gemaskerde mannen zocht daarna de confrontatie op met de politie. Ze gooiden ze met stenen en molotovcocktails. Verschillende mensen werden opgepakt. En op dat WK-voetbal hebben Zuid-Korea en Mexico hun openingswedstrijd in groep A gewonnen. Zuid-Korea versloeg Tsjechië met 2-1 nadat het eerst op achterstand kwam. Gisteravond won gastland Mexico de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. Het werd 2-0. Er vielen ook 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, start het toernooi dus met een nederlaag. De dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger, maxima tot 19 graden. Dit weekend droog en meer zon bij maxima tot 21 graden. Volgende week wordt het opnieuw warmer en zonniger. De temperaturen gaan dan richting de 28 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
8: Dag Robert, storen we niet?
9: Nee, kom binnen.
8: Onze kleine is er ook bij.
9: Hallo.
8: Ja, zijn ketting is van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
9: Allee maar, dat past toch nog?
8: Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
9: 1924 euro.
10: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, here I come.
9: Geniet er maar van, jongen.
11: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Zeg Kim, het schijnt dat je een schone fiets doorgemokt hebt.
13: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
14: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
13: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
14: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
13: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Vlaams minister van Onderwijs Zoal Demir wil een plan van aanpak voor AI in het onderwijs. Ze maakt daarvoor 10 miljoen euro vrij. Artificiële intelligentie kan een hulp zijn voor studenten, maar ze moeten ook opgeleid worden over de gevaren, zegt Demir.
4: We zien dat heel wat scholen zoeken naar concrete toepassingen. De vraag is, ja, hoe gaan we met artificiële intelligentie om? We hebben de rectoren van alle universiteiten ook ontmoet. Ja, de bedoeling is vooral dat zij met handvaten vooral komen.
3: Uit cijfers blijkt dat zeker 9 op de 10 studenten regelmatig AI gebruiken voor schoolwerk. Supermarktketen Colruyt zou elke week zo'n tientallen medewerkers ontslaan. Dat melden de vakbonden aan HLN. Volgens de vakbonden gebeuren die ontslagen in groepen om buiten de wet Renault te vallen. Die wet beschermt werknemers bij een groot collectief ontslag. Colruyt zelf ontkent dat het bezig is aan een grote ontslagronde. Het erkent wel dat er herstructureringen zijn binnen het bedrijf. Ons land heeft opnieuw reservisten in het leger. Voor het eerst sinds de Koude Oorlog eind jaren 80. Het gaat voorlopig om iets meer dan 500 reservisten. Of de zogenaamde territoriale reserve. Highland-journalist Timmy van Diepen.
5: Dat is een korps, zoals het al zegt, van reservisten. Die kunnen gemobiliseerd worden in tijden van crisis. Als de nood het hoogst is, zeg maar, als er een oorlogsdreiging is bijvoorbeeld, of een ramp, dan kan Defensie die eenheid oproepen om steun te bieden. En bijvoorbeeld om bepaalde kritieke infrastructuur, nucleaire sites bijvoorbeeld, de kerncentrale van Doel, te verdedigen.
3: Tegen 2030 moeten er zo'n 3000 reservisten bijkomen. Het Europese migratiepact gaat vandaag meteen van start. Het werd gisteren goedgekeurd na jarenlange onderhandelingen tussen de lidstaten. Het akkoord houdt in dat er strengere controles gebeuren aan de buitengrenzen, zodat minder asielzoekers naar de EU komen. Of vanuit het zuiden doorreizen naar bijvoorbeeld ons land. Wie geen asiel krijgt, moet op korte termijn terugkeren naar zijn land van herkomst. In Mexico was het erg onrustig voor de openingsmatch van het WK gisteravond. Honderden betogers kwamen er op straat, zoals leerkrachten en ouders van vermiste kinderen. Ze hoopten meer aandacht te krijgen voor hun situatie net door dit moment te kiezen. Betogers gooiden met van alles naar de politie. Die heeft verschillende mensen opgepakt. Op dat WK-voetbal hebben Zuid-Korea en Mexico hun openingswedstrijd in groep A gewonnen. Zuid-Korea versloeg Tsjechië met 2-1 nadat het eerst op achterstand kwam. Gisteravond won gastland Mexico de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. Het werd 2-0. Er vielen ook 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, start het toernooi dus met een nederlaag. De dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger, maxima tot 19 graden. Dit weekend droog en meer zon, al wordt het net geen 20 graden. Volgende week warmer en zonniger. De temperaturen gaan dan richting de 28 graden.
6: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
6: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
7: Wie is dat? Ook een kinesist?
6: Nee, Ora liften, dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Ora liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: Jawel. En de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
10: Aha, aha, aha. Minerva.
1: Good morning.
11: Het is weer vrijdag. Het was daar net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen.
12: Goedemorgen.
13: Inderdaad, 8 uur geweest, luisteren. Goedemorgen. Het is vrijdag 12 juni 2026. Ik kan je al meteen meegeven dat op de Antwerpstring het een soep is met balletjes. Als je daar vandaag niet moet zijn, blijf er alsjeblieft weg. Want zowel richting Nederland als richting Gent staan er ellenlange files. Ik ben bijna 3 kwartier onderweg geweest om hier aan onze studio's van Minerva te geraken. Dan weet je het wel.

stokje in Veerman te zijn om te weten dat het bijna herfst is in plaats van dat we naar de zomer gaan. Vandaag weer al talrijke buien, we halen zelfs nog geen 20 graden. Waar zit die zomer?

Enfin, we gaan het niet aan ons hart laten komen. We gaan u proberen wakker te maken. En je weet, dat moet ik bij mezelf ook al proberen. Dan telkens op vrijdag en op zondagochtend zo vroeg uit je trammetje om programma te komen maken. Het vreet aan de mens, hoor. Ja.

Enfin, u weet wat er in de lucht hangt. Binnenkort onze dansavonden die terug van start gaan in juli en augustus. Elke donderdagavond dus van 8 tot middernacht. En ook de top 1000 die staat te springen hier voor de deur. Als jij nog niet je stem hebt uitgebracht, ga eens naar onze website. Laat je stem eens horen. En vanaf 17 augustus tot en met 23 augustus gaan we die top 1000 dan volledig live uitzenden hier op Radio Minerva. Laten we dan beginnen. Je weet het, wat hij doet elke vrijdagochtend en elke zondagochtend. Mijn allerbeste vriend. Hij komt je mee wakker maken met zijn Dommage. Dommage. Goedemorgen. Welkom bij Minerva Radio.

Hij was So Dreamy. Ja, So Dreamy. Ja. Met de kopstem erbij. Dat was Demis Roussos. En als er een goedemorgen als je net afstemt. Het is Minerva waar je naar luistert. En wij komen nu op een haalgename manier wakker maken. En ik heb voor u een heel speciaalke van meneer Lou Rouse.

Onze aandachtige luisteraars hebben natuurlijk gehoord dat hij een nieuw jasje staakt. Steekt echt. Deze Lou Rawls met You Can't Miss My Love Because You Never Find Another Love Like Mine.

0: Hij heeft het niet heel uitbundig gevierd zijn verjaardag van 86 afgelopen zondag, want het stond een beetje in de krant vermeld, maar heel rustig op zijn manier. 86 jaar is hij geworden, meneer Tom Jones.
1: Wakker worden met Jerry, Julio en Elvis, maar vooral met Danny. Dit is Goedemorgen Antwerpen.

0: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, geamuseerd wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat, manneke.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar 1 keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
7: Ik lieg nog op mijn aanbraak. Maar dan, hé, die is er al uit.

Je kent hem misschien niet, maar hij noemt zichzelf Ronnie Dover met What's Wrong With My World. En nu de drumband aan u loslaten met deze heren van Racy. Here we go.

We schrijven dus in 1979 met deze heren van Racy and Some Girls Have Had. Benieuwd of je deze plaat nog kent, hoor.

The cowboy himself, Jim Reeves, met Welcome to My World. Je weet, de bal rolt terug, het WK is begonnen. En gisteravond konden we al genieten van de Mexicaanse nationale ploeg. En dat doet de King of Rock'n'Roll ook hoor. Here we go. Man.

dat was helemaal Mexico van... Ja, hoe heet je ook alweer? Elvis Presley, ik was even de draad kwijt. Dit is mooi van Brenda Lee. Who can I turn to when nobody needs me?

Who can I turn to when nobody needs me? Dat was Brenda Lee. En zo zijn we toe aan onze laatste vocale in deel 1 van deze vrijdagochtend, 12 juni 2026. En hang on in haar baby.

Mr. Bristol, Johnny Bristol met Hang On In There Baby. Wij gaan even pauzeren, luisteraar. Het nieuws zoeken en de reclame. En graag een afspraak maken voor deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen van vrijdag 12 juni 2026. Tot zo dadelijk.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Zeg,
3: Marijn.
5: Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd aan het hebben naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
5: Ah oh, ja, Petersmeibelen in Schoten.
6: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
7: Oh man, het dikke deze leeg.
8: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
7: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
8: Ik zou toch liever een jeans dragen.
6: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
9: Allemaal zo romantisch.
6: Tot binnenkort in het EWT.
10: Let's go, bitches!
11: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
12: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
11: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
13: Dokters krijgen richtlijnen om te bepalen hoe lang een patiënt arbeidsongeschikt mag zijn. Er komen referentiefiches van de overheid. Professor Lode Goderis stelde de fiches mee op.
14: Die fiches bevatten per pathologiegroep wat informatie over de aandoening, maar ook welke determinanten gaan bepalen of dat iemand al dan niet kan terugkeren en ook welke factoren er kunnen bijdragen tot die terugkeer. En een laatste element, referentieduurtijden bij een gemiddelde patiënt.
13: Het gaat bijvoorbeeld over migraine, epilepsie, maar ook een tenniselleboog of een angststoornis. Supermarktketen Colruyt zou elke week zo'n tientallen medewerkers ontslaan. Dat melden de vakbonden aan HLN. Volgens de vakbonden gebeuren die ontslagen in groepen om buiten de wet Renault te vallen. Die wet beschermt werknemers bij een groot collectief ontslag. Colruyt zelf ontkent dat het bezig is aan een grote ontslagronde. Het erkent wel dat er herstructureringen zijn binnen het bedrijf. Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir wil het gebruik van AI in het onderwijs aanpakken. Ze maakt daar 10 miljoen euro voor vrij. Artificiële intelligentie kan een hulp zijn voor studenten, maar ze moeten ook opgeleid worden over de gevaren, zegt Demir.
15: Vandaag zien we bijvoorbeeld dat heel wat scholieren en leerlingen dat wel gebruiken, maar is dat op een veilige, verantwoorde manier? Hoe moeten we daar eigenlijk mee omgaan? We hebben de rectoren van alle universiteiten ook ontmoet. De bedoeling is vooral dat zij met handvaten vooral komen.
13: Uit cijfers blijkt dat zeker 9 op de 10 studenten regelmatig AI gebruiken. De Iraanse revolutionaire garde heeft vannacht een olietanker tegengehouden in de straat van Hormuz. Dat meldt persagentschap Reuters op basis van de Iraanse staatsmedia. Iran zei eerder dat het de zeestraat opnieuw volledig had afgesloten, nadat het geweld in het Midden-Oosten opnieuw escaleerde. Volgens Amerikaans president Trump is er nu een akkoord over het einde van de oorlog. Iran ontkent dat. Het Europese migratiepact gaat vandaag meteen van start. Het werd gisteren goedgekeurd na jarenlange onderhandelingen tussen de lidstaten. Het akkoord houdt in dat er strengere controles gebeuren aan de buitengrenzen, zodat minder asielzoekers naar de EU komen. Of vanuit het zuiden doorreizen naar bijvoorbeeld ons land. Wie geen asiel krijgt, moet op korte termijn terugkeren naar zijn land van herkomst. De dag start grijs en wisselvallig. Het is de namiddag geleidelijk droger, maxima tot 19 graden. Dit weekend droog en meer zon, al wordt het net geen 20 graden. Volgende week warmer en zonniger. De temperaturen gaan dan richting de 28 graden.
4: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
16: De Robert? Wie is dat?
4: En wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
16: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
4: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
16: Zwaasdingen?
4: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
16: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
4: Robert de expert. 03 226 93 93.
16: Welk bedrag had hij nog gedacht?
4: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
17: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
18: zeg?
17: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens terug geschilderd mogen worden.
18: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
17: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
18: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
17: 0485 54 87 85.
19: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
20: Aha, Minerva. Antwerpen wordt wakker met Danny van Tichelen.
21: You slept all night, now it's morning time. That's the time to rise and shine.
22: Goedemorgen Antwerpen.

Een echte gouden oude plakker voor op de dansvloer kaak tegen kaak te dansen. Deze Jerry Jackson met Tell Johnny Say Goodbye. En ook deze is niet meer zo.

Del Shannon met Run, Run, Run, Runaway. Kent u het in deze nog naast? Je moet hem meezingen. In ieder geval als je vanavond nog onder de douche staat, hoor. Deze Sweet for My Sweet uit 1994 van Louis Sweet.

Het is natuurlijk een oud nummer dat in een nieuw jasje werd gestoken. Zo'n 32 jaar geleden door C.G. Lewis. En Sweets for My Sweets. Je zingt het vanavond nog mee, ik kom er de douche uit, hè? Geloof me maar.

0: Mr. Johnny Tillerstad met Poetry in Motion.
1: Voordat de haan kraait en de dag gaat krieken, is hij er al. De Danny bij Radio Minerva.

gaan we dat proberen goed uit te spreken. Guaredita Mia van Kate Colley. Je kent het natuurlijk, want je zingt het gewoon mee. Als je denkt, van het, hebben we het al gehoord? Dan hebben we het al gehoord, hè? Inderdaad. Even op onze digitale zandloper kijken. Het is ondertussen bijna 9:30 geworden. Zo laat is het inderdaad al geworden. Even kijken of je het doet. Hij doet het, onze computer. Dit is meneer Engelbert Dumfrink met de versie van Roy Orbison, California Blue.

0: Zeg schat, wanneer eten we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar 1 keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
8: Danny van Tichelen, waar heb ik die naam nog tegengekomen? Och ja, stond je niet op de lijst van de beschermde monumenten?

I'll go with the music. Thanks, wie dat waren. De heren van Jimmy James en de Vagabonds. Je weet, je kan altijd stemmen van onze 1000-lijst. Ga eens naar onze website en breng je stemmen uit. Dit is bijvoorbeeld ook mooi van de Walker Brothers. En no, no, no, no, no regrets.

0: Een heel legendarische Monkees met I'm a Believer. We zijn er bijna door, luisteren zo dadelijk. Na 10 uur zijn er weer de nostalgische klanken van onze Jan van Damme.
1: Ja jongen, als je het mij vraagt, dan kun je de dag niet beter beginnen dan met een Danny van Tichelen. En goeiemorgen te Antwerpen. Dat is een stukje radio waar dat je blauw van wordt. Minerva.
0: Dankjewel Christel, dankjewel. Dames en heren, kent u deze madame nog?

Je kon ze vinden in Blankenbergen, want ze had ooit van mijn leven de lampenwinkel, heb ik mij ooit eens laten vertellen. Dat was onze legendarische Marva met Waar kan ik heen? We maken een afspraak, luisteraar, aanstaande zondag alweer tussen 8 en 10 voor een nieuwe uitgave van deze Goedemorgen Antwerpen op zondagochtend tussen 8 en 10. En ik ga eruit met de copycat. Veel plezier met al onze collega's en een fijn, hopelijk zonnig weekend.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen.
4: In Mechelen heeft een jongen van 17 een busverbod gekregen. Dat heeft burgemeester Bart Somers beslist. De jongen was verschillende keren agressief naar de chauffeur en andere reizigers toe. Hij mag nu een maand lang twee buslijnen niet nemen. Het is trouwens niet de eerste keer dat een jongere zo'n verbod krijgt. Eerder gebeurde dat ook al in Kortrijk en Sint-Niklaas. Dokters krijgen richtlijnen om te bepalen hoe lang een patiënt arbeidsongeschikt mag zijn. Er komen referentiefiches van de overheid. Professor Lode Goderis stelde de fiches mee op.
5: Die fiches bevatten per pathologiegroep wat informatie over de aandoening, maar ook welke determinanten gaan bepalen of dat iemand al dan niet kan terugkeren en ook welke factoren er kunnen bijdragen tot die terugkeer. En een laatste element, referentieduurtijden bij een gemiddelde patiënt.
4: Het gaat bijvoorbeeld over migraine, epilepsie, maar ook een tenniselleboog of een angststoornis. Een klimaatactivist Wouter Mouton is gisteren opgepakt bij huiszoekingen bij klimaatbeweging Code Rood. Dat schrijft het Nieuwsblad. Die huiszoekingen kaderen in het onderzoek naar materiële schade en bendevorming. Zeker 16 mensen werden opgepakt. Mouton werd eerder dit jaar ook al opgepakt tijdens de wielerklassieker de Ronde van Brugge. Hij veroorzaakte toen een zware valpartij tijdens een klimaatactie. Het is grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen meer zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maxima tot 20 graden. Zondag hetzelfde weer. Vanaf volgende week opnieuw zomersweer.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03-230-59-39.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Ora Liefde, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liefde op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liefde is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci Immobiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.
10: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

Goedemorgen allemaal. Ja, ik ben er weer voor u tussen 10 en 12, zoals elke vrijdag voormiddag. Ik ben dus uw gastheer met hopelijk heel veel zonnige muziek. En ook ga ik nog een woordje van dank plegen aan mijn collega, onze Danny van Tichelen, want die was weer van de partij tussen 8 en 10 met ook weer al goede muziek. Dus ik heb heel veel platen voor u klaargezet vandaag. En onze eerste vocale plaat is er eentje van Piet Veerman. En die was destijds nog de liedzanger van de Volendamse Cats. Maar hij heeft ook soloplaten gemaakt, zoals dit nummertje La Paloma.

Ja, dat was dus de zoveelste versie van deze toch wel overbekende evergreen La Paloma. Hij is zowel vocaal als instrumentaal destijds op plaat gezet, deze melodie. U kon luisteren naar deze van Piet Veerman. Wie er vandaag ook bij is op deze toch wel triestige vrijdagvoormiddag, wel dat is Nat King Cole. Hij komt hier binnen met een nummer van hem uit 1956. Forgive My Heart.

Ja, wat vind jij ervan? Wel, ik heb niks te vinden van dat stukje muziek. Hè. Dat deden wel Rosemary Clooney en Bing Crosby met How About You. Nu zijn we toe aan de Johnston Brothers. En dat waren heren die in de jaren 50 heel populair waren in de Verenigde Staten. Wel, ik heb een plaat van die mannen gevonden en dat is de volgende. Join in and sing again. Zo staat het hier. Oké, hier komen ze.

Ja, deze mensen waren hoofdzakelijk populair in de jaren 70. Dan heb ik het over de Carpenters. U kon hen beluisteren met de nummer Reason to Believe. Doris Day die gaat ook het mooie weer maken hier bij Minerva, want vandaag is zij van de partij met Twinkle and Shine. Voilà ze. MUZIEK

Wel, ik was onlangs op vakantie in Italië, maar ik heb er toch geen calypso gedanst, want dansen is niet mijn beste ding. Calypso Italiano, en wie het wel deed, was destijds Lou Monte. Frankie Avalon, die gaat er de lap op opgeven, denk ik, tenminste als ik naar de titel kijk. Ik hoop het toch. I can't begin to tell you.

0: Ja, ik dacht dat hij er een lap ging opgeven, maar hij heeft mij een beetje bij mijn neus. Hè. Het heeft hij niet gedaan. Hè. Frankie Avalon. Ik was heel rustig met dit nummertje. I can begin to tell you. Wij zijn toe aan de nodige boodschappen.
1: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier monofoortpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voortpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of vol au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
5: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Vrongs is dat, manneke.
6: Bingo!
7: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
6: Bingo.
7: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
8: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Ja, wie kan er beter op een trompet spelen als deze man deed? En dat was Eddie Calvert met een nummertje uit 1956, zijn trumpet tango. En dit, wel, dat is er eentje van bij ons, want hier is Joe Valli. Later trouw ik met mijn juf. Ik heb dat ook geprobeerd, maar het is me niet gelukt, helaas.

Ja, ja, zeg, later trouw ik met mijn juf. Ja, ik was ongeveer 15 jaar. Ik zat toen in het tweede middelbaar. En de juf van Engels, de lerares Engels, was een prachtige madame. Ze was toen 25 jaar en ik 15. De leeftijd was er wel, maar ik vond dat zo'n toffe, lieve madame. En ik was er echt smoren verliefd op. Maar trouwen is helaas nooit van gekomen.

En dat waren de Shoreditch met Lay Down Your Arms. Ja, dat zullen we zeker wel doen, hè. It must be love. Moest het geen liefde zijn, wat zou het dan wel zijn? Ruzie of een bras? Ik zou het niet weten. Hier is Johnny Maestro.

Een melodietje recht uit de country en westernwereld van Mary Chapin Carpenter met A Lot Like Me. En hier zijn broer en zus, want hier zijn Silvio Francesco en Caterina Valente. Die komen hier binnen met zonneschijn, want als ik buiten kijk, de zon is niet te bespeuren. Hè? Maar deze mensen brengen alvast de zon bij u in de huiskamer met zonneschijn. Zon!

Ja, het woord endlessly, dat is een zeer rekbaar begrip. Hè. Dat is volgens mij eeuwigdurend. Maar er is niets in een mensenleven dat eeuwigdurend is. Alhoewel, deze dames geloofden er wel in. En het waren de Maguire's Sisters. Ik zie op onze computer dat ik nog een 3 minuten en 50 seconden heb. En dan moet ik toch even het woord geven aan de boodschappen, het nieuws en het tijdzijn van 11 uur. Die komen er dan aan. Maar ik heb nog één vocale plaat klaargezet in het eerste gedeelte. En dat wordt nog muziek van de Lennon Sisters met A Lover's Concerto.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
4: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie doet de jury rond deze tijd uitspraak over de schuldvraag. De chauffeur van 38 die 4 jaar geleden 7 mensen doodreed, wordt beschuldigd van 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij reed veel te snel, had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Zijn neef zat als passagier in de wagen. Hij wordt verdacht van schuldig verzuim. 1 op de 10 artsen in ons land heeft geen volwaardig diploma. Ze volgden dus geen vervolgopleiding tot bijvoorbeeld huisarts of chirurg. In totaal telt ons land ruim 3600 basisartsen die na 6 jaar zijn afgestudeerd. Als basisarts kan je niet overal aan de slag, al gaat dat in de praktijk soms mis, zegt N-VA-kamerlid Frida Gijpels die de cijfers opvroeg.
6: Blijkbaar duiken die artsen toch af en toe op in een dossier rond onrechtmatige uitoefening van de geneeskunde. Hè, dus dat zij ingezet worden voor handelingen waar ze eigenlijk geen opleiding voor hebben. Dat is zeker niet altijd het geval, dat zullen uitzonderingen zijn. Maar zolang we daar geen goed zicht op hebben, kunnen wij daar ook weinig controle op uitoefenen.
5: Bijna de helft van die basisartsen heeft een buitenlands diploma. In Mechelen heeft een jongen van 17 een busverbod gekregen. Dat heeft burgemeester Bart Somers beslist. De jongen was verschillende keren agressief naar de chauffeur en andere reizigers toe. Hij mag nu een maand lang 2 buslijnen niet nemen. Het is trouwens niet de eerste keer dat een jongere zo'n verbod krijgt. Eerder gebeurde dat ook al in Kortrijk en Sint-Niklaas. Het is grijs en wisselvallig. Het is de namiddag geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen meer zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maxima tot 20 graden. Zondag hetzelfde weer. Vanaf volgende week opnieuw zomers.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
8: Zeg Kim, dat feest in Woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De covretters. Moet dat niet tomatcrevet zijn?
7: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de covretters en van Gogla Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
8: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
7: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos. Op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection. Met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags. Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de grunkpluts.
11: Allemaal?
10: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
11: En omdat het goud zo hoog staat, hè? Komt dat opgeteld op 1600 euro.
10: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
12: Aha, aha, aha. Minerva.
13: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en

Zo, we zijn alvast in het tweede gedeelte beland van dit programma, want de tijd brengt ons op 7 minuten over 11 uur. En de eerste plaat die er aankwam was een nummertje van André Rieu met de Washington Post Mars. En dit is vocaal, want hier zijn die Ames Brothers met Red River Rose.

Dat was de Rode Rivier Lood Roos. Tenminste, als je het letterlijk vertaalt, hè. De Red River Rose van die Ames Brothers. En nu iets helemaal anders. Want hier zijn onze Nicole en Hugo. Love is all around.

Ja, ja, zeg, bootje varen op de Schelde samen met Connie Francis. Wat kan een man nog meer dromen, hè? Maar helaas, dromen zijn altijd bedrog geweest. Cruising Down the River van onze Connie Francis. En hier is het Pasadena Roof Orchestra. I've Told Every Little Star.

Ja, in de wereld van de vrouwen ga ik alvast mijn neus niet insteken. Ik ga daar vrij liever bij uitblijven. Hè? Maar je weet maar nooit wat er u te wachten staat. It's a woman's world van die Four Aces. Een man die ik destijds, als ik nog jong was, als ik hier begon bij Minerva, een man die ik echt niet moest hebben toen, was Frank Sinatra. Ik was er echt geen fan van. Maar ik heb die meneer wel leren waarderen hier, want die kan toch heel goed zingen en heeft ook hele mooie platen gemaakt. Hier is hij nog met het mooie You and Me.

You and Me, een hele mooie opname van Frank Sinatra. Het volgende nummertje hangt nauw samen met Wereldoorlog 2. Dat wil zeggen, het is zeker 80 jaar oud. Hè. Maar het was toen een heel bekend melodietje. Want hier is Vera Lynn met Lili Marleen.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, gaat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil. Maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
8: Nostalgische klanken. Waar nostalgie en romantiek.

Dat was Horst Wende met de Skoukjen. De Belgische muziekwereld kent weinig kroeners, maar er is toch eentje die zich zeker kroener mag noemen. En dat is Jacques Raymond. Die heeft ook een hele grote staat van verdiensten in de lichte Vlaamse muziekwereld. Hier komt hij met El Sol. La.

It's time to bum again. Ja, bummen, bummen, bummen. Ik weet niet wat het woord betekent, bummen. Maar ja, het is zo, want het was Waylon Jennings die dat woord blijkbaar uitgevonden heeft. It's time to bum again. Happy times are here to stay. Zeker bij uw zonnige zender Radio Minerva. Hier is Tony Orlando.

Kom, Soeruk, naar Rome. Wel, ik ben nog nooit in Rome geweest. Het is te zeggen, ik ben wel op de vlieghaven van Rome geweest bij een overstap naar een ander vliegtuig, maar in de stad Rome, helaas, ik ben er nog nooit geweest. Het moet toch heel prettig zijn en mooi zijn, zeker als we Fred Bertelman mochten geloven. Wer einmal in Rome war. En wat dacht u van de Banana Boat Song? Kent u ze nog, luisteraar? Het is een nummertje van Harry Belafonte, maar wij gaan eens luisteren naar de versie van de Terriers.

Dat waren de Terriers met de Banana Boat Song. Ik heb nog wel de tijd om een Franstalige plaat op je los te laten. En het wordt nog een mooi nummertje van Nana Mouskouri. Prendre un enfant par la main.

Ze blijft veilig aan deze kant van het water zitten. Ze wil alvast niet oversteken. Don't let me cross over. Dat was nog eens Skeeter Davis. Zo, beste mensen, we zijn er door en door onze platenvoorraad wat deze vrijdagmorgen betreft. Ik moet u zoals van ouds weer allemaal bedanken voor het luisteren. Ik ben er graag dat u erbij was. Hè. Ik vond het heel mooi. En ik ben er morgen terug tussen 10 en 12. Nog een hele fijne dag en tot morgen. Salukes.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dag, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. Een zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog roepen.
5: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
6: Oh, maar het dik al deze leeg.
7: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
6: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
8: Ik zou toch liever een jeans dragen.
5: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
9: Allemaal zo romantisch.
5: Tot binnenkort in het EWT.
10: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
11: Radio Minerva.
0: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
11: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie is de bestuurder van 38 schuldig aan de doodslag op 7 mensen. Dat heeft de jury beslist. Hij handelde niet met voorbedachte raden. Zijn neef, die als passagier in de wagen zat, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. 4 jaar geleden reed de bestuurder 7 mensen dood. Hij reed veel te snel, had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. In een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes zijn 12 mensen opgepakt. Het gebeurde bij verschillende huiszoekingen, dat meldt het parket van Brussel. In maart ging de bal aan het rollen na de verdwijning van een meisje van 16, vertelt Laura Dumelier van het parket.
13: Er werd vermoed dat zij het slachtoffer zou zijn geworden van een georganiseerd netwerk in het prostitutiemilieu. Het meisje kon gelukkig wel worden teruggevonden en werd ondergebracht in een veilige omgeving. Uit verder onderzoek bleek nadien dat er 3 minderjarige jongens aan het hoofd zouden staan van dat netwerk. Er zouden ook 2 meerderjarige mannen en een vrouw bij betrokken zijn.
12: Er is al sprake van zeker 3 slachtoffers. 2 minderjarige verdachten zitten in een gesloten instelling. 1 is vrij onder voorwaarden. 3 volwassenen werden aangehouden. Het onderzoek loopt verder. In Antwerpen zijn 2 minderjarigen opgepakt die eind mei brand hebben gesticht aan het Kiel. Ze staken een geparkeerde auto in brand en vluchtten daarna weg met een step. De politie vond hen dankzij camerabeelden. De 2 zijn intussen ook verhoord en voor de jeugdrechter verschenen. 1 van hen is tijdelijk in een gesloten instelling opgenomen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop art. Zijn bekendste werken zijn Portrait of an Artist en A Bigger Splash. Hockney werd 88. De politie in de VS heeft een onderzoek geopend naar een anti-Trump boodschap in Washington. Aan het Capitool werd het getal 86-47 in het gras geschreven. 86 is een verwijzing naar iemand die je weg wil. 47 verwijst naar de 47ste president van de VS. Het is niet duidelijk wie erachter zit. De politie zegt dat ze elke bedreiging tegen de president zeer ernstig neemt. En pech voor Wout van Aert. Hij geeft op in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes de dag na zijn overwinning van gisteren. Van Aert viel vorige week op training op zijn elleboog en ondervindt nog te veel last, vertelt sportjournalist Stijn Vlaming ter plaatse.
14: Dat zagen we gisteren al na de finish. Die stond toch wel gezwollen, moest ook onmiddellijk verzorgd worden. Maar dat is na de nacht niet beter geworden. Integendeel, stond nog roder. Er wordt gevreesd voor een bacterie in die elleboog. En dan neem je natuurlijk het zekere voor het onzekere. Zeker met het oog op de Ronde van Frankrijk.
12: Vandaag is het trouwens een etappe voor de klimmers. Deze namiddag grijs met lichte regen of motregen. Vanavond geleidelijk droger en opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen meer opklaringen, maxima tot 21 graden. Zondag eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij 20 graden. Vanaf volgende week wordt het geleidelijk warmer en zonniger.
15: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
16: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
15: De Bip for Life? Wat is dat?
16: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
15: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
16: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
17: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
19: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
18: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
19: Wie is dat? Ook een kinesist?
18: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
20: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
21: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
22: Merci ImmoBiep.
23: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden dan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy is de bestuurder van 38 schuldig aan zevenvoudige doodslag, dus zonder voorbedachte raden. Dat heeft de assisejury beslist. De feiten dateren van 4 jaar geleden. De bestuurder reed te snel, had gedronken en filmde zichzelf. Zijn neef, naast hem in de wagen, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. Je hoort Dimitri de Beco, advocaat van een van de slachtoffers.
5: Dit is heel belangrijk en een grote stap in uw rouwproces, want eigenlijk is erkend dat het geen doden zijn door een ongeval, maar door dodingen. Dat was voor die mensen essentieel. Ik vind het uiteindelijk een terechte beslissing.
4: De bestuurder riskeert 30 jaar cel, zijn neef 1 jaar. Volgende week woensdag kennen ze hun straf. In een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes zijn 12 mensen opgepakt. Het gebeurde bij verschillende huiszoekingen. Dat meldt het parket van Brussel. In maart ging de bal aan het rollen na de verdwijning van een meisje van 16, vertelt Laura Dumelier van het parket.
6: Er werd vermoed dat zij het slachtoffer zou zijn geworden van een georganiseerd netwerk in het prostitutiemilieu. Het meisje kon gelukkig wel worden teruggevonden en werd ondergebracht in een veilige omgeving. Uit verder onderzoek bleek nadien dat er 3 minderjarige jongens aan het hoofd zouden staan van dat netwerk. Er zouden ook 2 meerderjarige mannen en een vrouw bij betrokken zijn.
4: Er is al sprake van zeker 3 slachtoffers. 2 minderjarige verdachten zitten in een gesloten instelling. 1 is vrij onder voorwaarden. De 3 volwassenen werden aangehouden. Het onderzoek loopt verder. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop art. Zijn bekendste werken zijn Portrait of an Artist en A Bigger Splash. Hockney werd 88. In Griekenland is een Belg van 62 zwaar gewond geraakt na een val van een klif, dat schrijft HLN. De man probeerde een selfie te maken toen hij zijn evenwicht verloor. Hij liep ernstige verwondingen op in zijn gezicht. Lokale media roepen toeristen op om waakzaam te zijn. Een pech voor Wout van Aert. Hij geeft op in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes de dag na zijn overwinning gisteren. Van Aert viel vorige week op training op zijn elleboog en ondervindt nog te veel last, vertelt sportjournalist Stijn Vlaming ter plaatse.
7: Dat zagen we gisteren al na de finish. Die stond toch wel gezwollen, moest ook onmiddellijk verzorgd worden. Maar dat is na de nacht niet beter geworden. Integendeel, stond nog roder. Er wordt gevreesd voor een bacterie in die elleboog. En dan neem je natuurlijk het zekere voor het onzekere. Zeker met het oog op de Ronde van Frankrijk.
4: Vandaag is het trouwens een etappe voor de klimmers. Deze namiddag grijs met lichte regen of motregen. Vanavond geleidelijk droger en opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen meer opklaringen, maxima tot 21 graden. Zondag eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij 20 graden. Vanaf volgende week wordt het geleidelijk warmer en zonniger.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maandag wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
10: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
9: En wat kost deze schatting?
10: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
11: Jawel. En de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
12: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
13: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fietstour gemokt heeft.
12: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
13: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
12: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
13: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan direct toepompen.
12: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, maar het dikke teesten leeg.
3: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Opluchting bij de familie van de slachtoffers van het carnavalsdrama in Strepy. Op het assiseproces werd de bestuurder van 38, die 4 jaar geleden op een carnavalstoet inreed, schuldig bevonden. Aan 7-voudige doodslag en 80 pogingen tot doodslag. Je hoort Dimitri de Beco, advocaat van een van de slachtoffers.
11: Ik vind het ook wel een zeer belangrijke beslissing in de zin dat die man schuldig is aan doodslag, niet alleen omwille van zijn reactie op het moment van de feiten, maar mede door zijn rijgedrag al jaren en het feit dat hij de baan als speeltuin gebruikt. Dat heeft meegespeeld in de beslissing om het te beschouwen als een doodslag en niet alleen als een ongeval, is een belangrijke boodschap, vind ik, naar de maatschappij toe.
10: De bestuurder riskeert 30 jaar cel. De passagier, zijn neef, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. Hij riskeert 1 jaar cel. Volgende week woensdag kennen ze hun straf. In Griekenland is een Belg van 62 zwaar gewond geraakt na een val van een klif, dat schrijft HLN. De man probeerde een selfie te maken toen hij zijn evenwicht verloor. Hij liep ernstige verwondingen op in zijn gezicht. Lokale media roepen toeristen op om waakzaam te zijn. En atlete Navi Tiam staat volgende maand opnieuw op de piste. Ze doet mee aan de atletiekmeeting in Luik in het verspringen. Het is voor Tiam haar eerste wedstrijd na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie over de gedragscode. Tiam is 3-voudig Olympisch kampioene zevenkamp en ook Belgisch kampioene verspringen. Deze namiddag grijs met lichte regen of motregen. Vanavond geleidelijk droger en opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen meer opklaringen, maxima tot 21 graden. Zondag eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij 20 graden. Vanaf volgende week wordt het geleidelijk warmer en zonniger.
12: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
13: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
12: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
14: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
13: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
15: Robert, de expert? 0 draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
16: Zoekt u neef meubels?
17: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
19: Ja,
18: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
19: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
18: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
19: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
18: 0485 54 87 85.
20: Ah, wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig minifestivalje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos. Op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
21: Aha, Minerva.
22: Tutti frutti in de kan. Continu muziek. Samenstelling Ronnie Meijs op vrijdag tussen 2 en 4.

Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
3: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Ook Iran zegt nu dat er snel een vredesakkoord kan komen met de VS om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Vanmorgen was Amerikaans president Trump al positief, omdat er volgens hem een vredesakkoord in de maak is. Iran nuanceerde dat eerst, maar zegt nu toch dat de grote lijnen voor een akkoord vastliggen. Al vertrouwen ze de VS nog altijd niet helemaal, zeggen ze daarbij. In het akkoord zouden 14 punten staan, waaronder de volledige heropening van de zeestraat van Hormuz. Over een half uur noteert Wall Street de grootste beursgang ooit. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van miljardair Elon Musk komt erbij. SpaceX maakte vorig jaar nog $5 miljard verlies. Musk hoopt nu zowat $75 miljard op te halen, vooral om zijn AI-activiteiten uit te breiden. Financieel expert Chris Sugira.
5: Dus wat hij wil doen is AI-datacenters bouwen in de ruimte om 3 redenen. In de ruimte is er heel veel zonlicht. Op een efficiënte manier kan hij dat gebruiken. Daarnaast is het ook koud, dus heeft geen probleem van koeling. En tot slot, ja, in de ruimte heb je geen buren die kunnen zeggen van we willen het niet hebben in onze achtertuin.
4: SpaceX zou met de beursgang ineens €1.500 miljard waard zijn, waardoor Musk ook de eerste biljonair ter wereld wordt. En atlete Navi Tiam maakt haar comeback. Ze doet volgende maand mee in het verspringen op een meeting in Luik. Het wordt haar eerste wedstrijd na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar, waar Tiam opgaf door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Tiam is drievoudig Olympisch kampioene zevenkamp en Belgisch kampioene verspringen. Vanmiddag nog wat regen bij 19 graden. Vanavond klaart het op en wordt het droger. Morgen opklaringen en tot 21 graden. Zondag eerst zon, later kans op wat regen en 20 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kunt u mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
9: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
10: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
11: Merci Immobiep.
12: Aha, aha, aha. Minerva.
13: Het is Tutti Frutti tijd met Ronnie Meijs. Elke vrijdag op...

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
4: Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Ook Iran zegt nu dat er snel een vredesakkoord kan komen met de VS om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Vanmorgen was Amerikaans president Trump al positief, omdat er volgens hem een vredesakkoord in de maak is. Iran nuanceerde dat eerst, maar zegt nu toch dat de grote lijnen voor een raamakkoord vastliggen. Al vertrouwen ze de VS nog altijd niet helemaal, zeggen ze erbij. In het akkoord zouden 14 punten staan, waaronder de volledige heropening van de zeestraat van Hormuz. Wall Street heeft daarnet de grootste beursgang ooit genoteerd. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van miljardair Elon Musk is erbij gekomen. SpaceX maakte vorig jaar nog $5 miljard verlies. En Musk hoopt nu zowat $75 miljard op te halen, vooral om zijn AI-activiteiten uit te breiden. Financieel expert Chris Sugira.
6: Dus wat hij wil doen is AI-datacenters bouwen in de ruimte om 3 redenen. In de ruimte is er heel veel zonlicht. Op een efficiënte manier kan hij dat gebruiken. Daarnaast is het ook koud, dus heeft geen probleem van koeling. En tot slot, ja, in de ruimte heb je geen buren die kunnen zeggen van we willen het niet hebben in onze achtertuin.
5: SpaceX zou met de beursgang ineens €1.500 miljard waard zijn, waardoor Musk ook de eerste biljonair ter wereld wordt. En op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland staat Sisu Bergs in zijn allereerste ATP-finale in het dubbelspel. Samen met zijn Franse dubbelpartner, Rinderknecht, klopte hij een Tsjechisch duo in 3 sets. In die finale spelen Bergs en Rinderknecht tegen een Nederlands duo. Vanavond en vannacht wordt het droger en klaart het ook wat op, minimaal rond 14 graden. Morgen is er eerst nog kans op wat lichte regen, later komt de zon er wel door, maximaal rond 21 graden. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
8: Zeg Kim, dat feest in Woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De covrettes. Moet dat niet tomatcrevet zijn?
7: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de covrettes en van goochelaar Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
8: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
7: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
10: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
11: zeg.
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Aha. Minerva.
13: Die Premetrauto. Geen trams. Met de Verlauner linkerover. Dat is geen cadeau, hè? Amai.
14: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en dan is het 4 uur in de namiddag. Eindelijk vrijdag. Eindelijk start het weekend.

Een hele goede middag jullie daar aan de andere kant van de radio. We zijn er weer, het is vrijdag en dan gaan we koken in de keuken van Minerva met chef Karl Wijkmans. De muziek komt zoals altijd uit de grote archieven van de radio en wij zijn goed gemutst. Ja, de muts staat wel een beetje scheef, maar ze is er wel. Plaatjes dus uit de archieven, alhoewel niet allemaal, want deze Mad Dusk waarmee we begonnen is nog niet zo oud. That's life. En het leven, dat is vallen en opstaan en nog een keer struikelen. En dan kan je wel eens pijn doen, is het niet, Helmut Lotti?

Karel zit nu al te zweten in Studio 2, want wat hij niet weet, dat is dat ik, snotaakt dat ik ben, de temperatuur de hoogte heb ingejaagd door de centrale verwarming nog een keertje op te zetten op deze 12e juni. 30 graden zal het daar ondertussen zijn. Laat hem maar zweten. Na zijn interventie zometeen zal ik hem wel vertellen hoe het echt in elkaar zit. Jackie Wilson, dat is nog even een muzikale gast. En daarna gaan we kokkerellen. The Magic of Love.

0: Smakelijk eten met Karel Wijkmans.
1: Van niet met je na wordt de mengstok bla. Ja, wat denk je van een frittata? Zo'n Italiaans omelet met van alles en nog wat. Ja. Wel, wat gaan we doen? We pakken een tientje look en twee rode uien. En als je geen rode ui eet, dan pak je een gewone en je snippert ze fijn. Nadat je ze gepeld hebt, hè. En dan snijd ook nog een rode puntpaprika in blokjes. Die is wat zoeter dan een andere. En als je het geire pikanter hebt, dan pak je een gewone. Dan kies dan pan die mogelijk ook in de oven kan. Daarom. Je stuift hierin die look, die ajoen en die paprika in twee eetlepels olijfolie. En dan maakt de hond gelot dat stilletjes ontstoven. En ondertussen maakt de 150 gram prinsessenboontjes schoon en geblancheert die in licht gezouten water. Blancheren, dat is zo'n minuut of twee, drie, vier in kokend water houden. Dan even laten uitlekken, laten schrikken onder koud water en voort laten uitlekken. Voilà, c'est. Nasnijden 15 centimeter chorizo of chorizo in stukjes en je stuift ze mee met de groenten. Daar doe je natuurlijk ook de groenten bij, want de boontjes bij bedoel ik, want dat zijn ook groenten. Dan hak je nog wat verse peterselen en bijvoorbeeld wat ragon erbij. Dat geeft zo een apart smokje, dat is ook altijd lekker. En dan komen hè. Dan pak de kommetje en pak maar een kom. Je doet er 6 eieren in en je klopt dat los met een deciliter melk. Je kunt er eventueel nog wat kruiden bij doen, peper en zout of een beetje dragon, je ziet maar. Dan giet je dat eiermengsel bij die groenten in dat pannetje en je zet er een deksel op en je lot die frittata 20 minuten zachtjes garen op een klaarvuurtje tot alles gestold is. Als je dat niet betrouwt, dan kun je ook gewoon een oven aansteken op 180 graden Celsius en daar dat pannetje 20 minuten inzetten. Dan kan dat niet aanbrennen, hè? Ah, ja, maar ja, ik zeg het er maar bij. En dan zou je kunnen denken, ja, en dan is het natuurlijk smakelijk eten, je kent dat, want dan is het klaar, hè? Ja, in stukjes snijden, joepie, klaar. Een stukje brood erbij, lekker. En dan denk je van, ja, maar zo'n omelet, daar heb ik precies nogal eens gezien. Ja, ja, de Spaanse tegenhanger is een tortilla. Maar die wordt gewoonlijk gemaakt met aardappelen, ui en olijfolie. Bij die frittata kun je gewoon van alles bijgooien. Dus ik zou zeggen, probeer dat eens. Het is niet moeilijk, het is gemakkelijk. Allee, smakelijk eten. En denk ervan, ik moet het nog eens terugzien. Je gaat gewoon naar de website van Radio Minerva. Je scrolt naar beneden tot bij smakelijk eten. En daar vind je alles terug. Tot de volgende keer. Dag.
0: We zijn nog niet aan de nieuw patatten. Alhoewel, met Karel Wijkmans in de buurt, weet je nooit.
1: Ja, op dat dessertje hadden we toch nog wel moeten wachten, hè. Ah, tot ze biedt, hè.

Of dat er echt gaten in de maan zijn, dat laten wij in het midden. Ook die gaten trouwens. Je hoorde de prachtige stem van Willeke Alberti. En de prachtige stem van Karel Wijkmans, die gooi je strakjes weer in deel 2 met zoetigheid. Wij blijven een beetje op de maan en rond de maan met Jerry Wallace. In The Misty Moonlight.

Natuurlijk zitten we hier op vrijdag niet alleen om te komen koken en plaatjes aan elkaar te praten, maar jullie ook een goed gevoel te geven in het begin van het weekend. Twee vrije dagen voor de mensen die nog werken en tijd om bezoek te ontvangen van degenen die al op pensioen zijn en tijd hebben om koffie te maken en taart te bakken. Taart te bakken doen we niet, we gaan jullie goedgezind maken. We hebben de Manhattan Transfer met Sing a Steely in Brown, maar eerst Lulu. Are you ready for love?

De samenzang van de Manhattan Transfer was weer geweldig, ongelooflijk mooi. En we gaan er nog een stukje aan breien. Ja, breien met twee breihaken of gewoon laten breien. Het zal tweede wel zijn, want ik ben zo handig niet. Hier zijn alvast andere breiers, de Andrew

0: Naast koken hebben we op vrijdag ook twee vaste items in deze hut. En één van die items, dat zijn drie platen uit één jaartal. Vandaag doen we niet anders en we gaan u laten luisteren en laten genieten van de Bee Gees, John Denver en Down.
1: Vandaag kijken we naar het jaar
2: 1971.
3: I can

80, een mooi jaar vol met mooie plaatjes. We begonnen met de Bee Gees in How Can You Mend a Broken Heart. Daarachter het overbekende amazing nummer Take Me Home Country Roads van John Denver. En we eindigen met Knock Three Times van Down. En nu zijn we Ribbe de Bee. We gaan naar Broadway.

Misschien nog een beetje vroeg om te vertrekken op vakantie, maar we hadden toch al een voorsmaakje met Mel Tormé hier bij Radio Minerval. En voorsmaakjes, goede smaak en slechte smaak, wel, dat is persoonlijk. Michael Bublé bijvoorbeeld, die kan ik wel hebben. Maakt al heel veel mooie platen en er mogen er nog een pak bij komen van mij. Niet uit de grote archieven, wel gewoon uit de broekzak van de Radio Minerval. Moondance, dansen op de maan, dat ik dat nog mag meemaken.

een klassieke dansplaat. Alhoewel, geen klassieke muziek bij Millie Jackson en A Man is a Sweet Man. Wel lekker dansbaar. En dan gaan we terug naar Vlaanderen met Bobby Prins. Die staat nog steeds op de planken en hij heeft heel veel platen gemaakt. En waarom zouden we deze eens niet draaien in de Hut op vrijdag? Ben ik echt je lieveling? Dat is zeker dat schatje.

ben ik echt. Tijd om te gaan luisteren wat de actualiteit van de dag te vertellen heeft in het nieuws van 5 uur. En tot die tijd hebben we natuurlijk nog altijd een kleine finale. Die starten we in Vlaanderen en een beetje in de United Kingdom. Want kent u Ivan Gelini nog? Ja, de man van Winter Memories, heel lang geleden. Wel, die blijft ook maar muziek maken. En wat voor muziek. Samen met de zang van Beverly Ann kan u alvast genieten van Daystar. Tot zometeen in deel 2.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibelen gaan in schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
3: Oh man, het is al te leeg.
4: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
5: Ik zou toch liever een jeans dragen.
2: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
6: Allemaal zo romantisch.
2: Tot binnenkort in het EWT.
7: Let's go, bitches!
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
9: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
8: Radio Minerva van het Antwerpen.
10: Er is volgend jaar mogelijk een kleine marge om opslag te krijgen, bovenop de indexatie. Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch.
11: Ik denk dat we zeer voorzichtig moeten zijn, gezien de onzekerheid op vlak van de inflatie, ook de loonontwikkeling in de buurlanden. Er is misschien een kleine marge. Het is te vroeg om dat te weten. Maar hoe dan ook, als er een marge is, is die is te verwelpen.
10: Onze koopkracht daalt dit jaar, zegt de Nationale Bank, vooral door de stijgende energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. En door de centindex van de federale regering wordt die stijging ook minder gecompenseerd. De Socialistische Vakbond dreigt met een algemene staking in het najaar, tegen het beleid van de federale regering. Dat is gezegd op een congres. Onder meer de pensioenhervorming blijft gevoelig liggen. Een eerste harde actie komt er in september, daarna volgen nog meer acties. En die zullen dan alleen maar groter zijn. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk dit weekend al getekend in Zwitserland. Dat zegt een westerse bron. Iran is daar voorzichtiger in. Zowel de VS als Iran zeggen wel dat er bijna een deal is om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Oorlogsjournalist Robin Ramakers legt uit wat er in het akkoord staat.
12: In de allereerste plaats gaat het over het heropenen van de Straat van Hormuz. Dat is wat Amerikanen het allerbelangrijkste vinden. Nu, Iran zal dat niet zomaar doen, aangezien het hun belangrijkste hefboom is. Dus Iran wil dat er in ruil ook naar hen geld vloeit. En dat geld dat gaat over de bevroren tegoeden van Iran.
10: En als deze deal getekend is, kan er voortgepraat worden over andere punten, zoals het Iraanse kernprogramma. SpaceX-baas Elon Musk kan amper geloven dat zijn bedrijf nu op de beurs zit. Het gebeurde deze middag op Wall Street in New York. Musk hoopt zo $75 miljard op te halen, waarmee het de grootste beursgang ooit is. Wie me dit ooit had gezegd, had ik gek verklaard, zegt Musk.
13: It is certainly hard to believe that a little company that started in a warehouse in El Segundo is now going public. If people had told me this was going to happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack.
10: SpaceX zou met de beursgang ineens €1.500 miljard waard zijn, waardoor Musk ook de eerste biljonair ter wereld is. En op de World Cup of Darts hebben onze Belgian Arrows hun tweede groepswedstrijd gewonnen, met 4-1 van Slovenië. Gisteren verloren Dimitri van den Berg en Mike de Dekker verrassend nog van Hongkong met 2-4. Ze moeten nu hopen dat Slovenië straks ruim wint van Hongkong om de groep nog te winnen. Vanavond en vannacht wordt het droger en klaart het ook wat op, minimaal rond 14 graden. Morgen is er eerst nog wat kans op lichte regen, later komt de zon er wel door, maximaal rond 21 graden dan. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden, maandag ongeveer hetzelfde weer. Vanaf dinsdag wordt het zonniger en warmer. Vanaf donderdag tot 30 graden en meer.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
15: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
16: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fiets doorgemokt heeft.
15: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
16: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
15: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
16: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
15: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
17: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags. Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf bij meer dan 40 jaar ervaring.
3: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
1: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
3: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
1: Wie is dat? Ook een kinesist?
3: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
18: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
19: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci Immobiep.
21: Aha. Minerva.
22: Goedemiddag. Dit is de Hut van Put.

Welkom in deel 2, jullie daar aan de andere kant van de radio. John Fred en his Playboy Band die mochten de dans openen met Judy in Disguise. En de keuken die gaat nog open binnen enkele momenten voor zoetigheid met Karel Wijkmans. En wij gaan genieten van de muziek. We houden het even rustig met een nummer uit 1995. Ze wonnen het Songfestival van Noorwegen en het klonk als volgt. Secret Garden en Nocturne.

Karel heeft ondertussen een douche moeten nemen wegens die 30 graden in Studio 2, maar hij is fris gewassen teruggekomen en hij gaat zoetigheid maken, heeft hij mij beloofd. Dat belooft dus, letterlijk en figuurlijk. We hebben nog één plaatje en dan mag hij zijn ding doen op de radio. Christophe en Aline, wat dacht u daarvan?

0: Smakelijk eten met Karel Wijkmans.
1: Voor de mensen van de Zoete Brigade vandaag een aardbeientaart met citroencrème. Ja, dus je hebt lemoncurd nodig. Die lemoncurd, ze weet gewoon, ik dat wel zeggen, maar dus die lemoncurd die je kunt ofwel kopen in de winkel, ofwel kunt die je terug opzoeken op de website. En dan moet er maar geen naar cheesecake met lemoncurd in een glaasje. Daar vinden we dat altijd allemaal in terug. En voor de deze gaan we na eerst onze oven verwarmen op 180 graden. Celsius uiteraard. Je pakt dan één rol bladerdeeg en je legt die in een taartvorm. En je drukt die onderaan zo'n klein beetje aan, dus dat je dat vormje er een beetje in krijgt. En dan prik je in die bladerdeeg wat gotjes, want anders dan gaat die straks je zo blazen. En dat is nou iets dat je echt niet wilt. Dan leg je er terug een bakpapier in en je doet er bakknikkers in. Je kent dat wel, of droge bonen, eventueel raas. En dan bakt je dat deeg in die oven op gedurende ongeveer 35, 40 graden. Laat hem niet omrennen alsjeblieft. Maar dus, die moet gebakken worden en dat heet dan blind bakken. Omdat die taart nog leeg is. Maar voor die vulling gaan we nou wel beginnen natuurlijk. Dan haal je dat uit de oven. Je doet die knikkers eruit, je doet de papier eruit en je laat hem gewoon eens afkoelen. En dan kloppen we 2,5 deciliter slagroom samen met 3 eetlepels van die lemoncurd onder, tot op een schoon dikte dat je die SB op die bodem kunt rollen, uitsmeren, lekker uitsmeren, schoonjes alles vullen, schoenlochtje van maken, en dan wasten en dan droogde 400 gram aardbeien. Nou, vanuit de grootte ze zijn, kunnen ze halveren, en dan kunnen die heel schoonjes op die taart schikken, dresseren. En dan vooraf te werken, kun je daar een paar muntbladjes tussen doen. En voor de liefhebbers, of basilicum, voor de liefhebbers. Als je er muntbladjes op doet, dan kun je eventueel nog wat extra room opkloppen. Om daar nog een extra toefcrème bij te doen. Als je dan toch bezig bent, dan doen we niet eens duur, hè, mannen. Voilà. Als je dan denkt van, tja, joh, ik wil dat toch nog eens teruglezen. Radiominerva.be, naar beneden scrollen bij smakelijk eten. En daar vind je alles. Allee, proberen, lekker eten, smakelijk en tot de volgende keer.
0: We zijn nog niet aan de nieuw patatten. Alhoewel, de Karel Wijkmans in de buurt weet het nooit.
1: Zeg Lou, wilt Mireille ook een dessertje? Dan maak ik er een.

The Strangers en een zakdoekenplaat. The Strangers en Kim Geblit. We hebben allemaal wel eens geblit. Bij hoog en bij laag houden we dan vol dat het van de ajuinen is in de keuken van Carl, maar niks is minder waar. Carl is er trouwens volgende week vrijdag weer bij om te komen koken. En wij willen suiker in onze rijstpap. En we hebben een goede kok, we hebben ook een goede hulpkok. Gene Krupa en Sugar.

0: Ik ben er alvast helemaal klaar voor om die zomer op te starten. Lekker weer buiten, iets fris om te drinken en goed gezelschap. Meer hoeft dat niet te zijn. En dan natuurlijk de muziek van Radio Minerva. Opgewekt als altijd gaan we weer eens een keertje tegenaan met twee platen na elkaar. We hebben de Herman Hermits klaar liggen, maar eerst even Guy Mitchell. Is hij klaar? Dat zullen we zo meteen weten.
1: Are you ready? You set? Then come on, let's go!

Instant vrolijk word ik ervan, van al die leuke muziek hier op de radio. Gekozen uit de grote archieven en we kunnen er echt niet genoeg van krijgen. Er kan geen pilletje of geen cannabis tegenop. Ik ben gewoon plezant gelukkig. Hier zijn alvast nog een keertje de Searchers en Twist en Shout.

0: Tijd voor ons laatste item van vandaag en dat is een driepak van de Red Pack. Iedere vrijdag en zaterdag in deel 2 krijg je ze op je boterham. En ditmaal zijn het er geen drie, maar zijn het er potverdorie gewoon vijf. We hebben Lina Renault en Dean Martin, we hebben Sammy Davies en dan nog een keertje Frank Sinatra en Charles Aznavour. Dat wordt genieten.
1: Een driepak van

Ik zit met een klein lijstje, al dan niet officieel opgelijst, in mijn achterhoofd. Maar dat zijn van die artiesten die ik graag elke keer opnieuw zou willen horen in de hut van Van Put. En één daarvan is deze hier, de King, Elvis Presley. En hij gaat een briefje schrijven.

Ja, nu de postbodes niet meer elke dag komen, zou het wel eens kunnen wezen dat je dat liefdesbriefje veel te laat krijgt. En een e-mail, sorry lieve dames, vind ik altijd een beetje onfatsoenlijk en onnatuurlijk. Dan kun je het beter gewoon zeggen. Of mailen naar louvanput@radiominerva.be. Maar wacht eens een minuutje. Ja, misschien wachten we wel op Johnny Guitar Watson.

Velen onder ons kennen hem van The Real Mother Fire. Deze Johnny Guitar Watson maakt ditmaal was het een beetje popcornmuziek. Wait a minute. En Jimmy Mac, wel, die mocht ook niet ontbreken vandaag. Nee, Jimmy Mac van Martha Reeves en de Vandellas. En dan kunnen we het natuurlijk nog een beetje zotter maken met een zekere Thomas.

0: De klompen mogen terug in de kast, de microfoon mag afgestoft worden en de koptelefoon mag in de schuif. Want deze hut op deze 12 juni zit er helemaal op. Ik moest jullie nog bedanken om te luisteren vanwege Karl Wijkmans. Volgende week hoor je hem terug hier op de radio. En de hut die gaat morgenmiddag terug open vanaf 4 uur. En daar zijn we toegekomen aan de finale. De finale net voor de deugnieten van de vrijdagavond. The Temptations. Papa was a Rolling Stone. En ik rol alvast uit de studio de zon in. Tot morgen.
1: We horen elkaar terug de volgende keer.

0: van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter ga je niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In Nederland zijn meerdere mensen opgepakt in het onderzoek naar de zware ontploffing van afgelopen nacht in Amsterdam. Er zijn ook auto's in beslag genomen, dat meldt de politie. Het is niet duidelijk of die mensen opgepakt zijn als verdachten. Bij de ontploffing vielen 7 gewonden, van wie er 2 erg aan toe zijn. Honderden mensen werden ook geëvacueerd. Naar de oorzaak van de ontploffing zoeken experts nog. Nederlandse media zeggen dat een groep jongeren pakketten met explosieven aan het maken waren. Ze hadden mogelijk plannen om een geldautomaat op te blazen in Duitsland. De man van 19 uit Hulst, die opgepakt werd na het dodelijke ongeval in Vogelbaarde in Zeeland, blijft in de cel. Dat heeft de Nederlandse rechtbank beslist. De man reed gisteren in op een groep jonge fietsers. 3 kinderen overleefden dat niet, net als 1 volwassene. Nog meerdere andere kinderen raakten gewond. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. Er is volgend jaar mogelijk een kleine marge om opslag te krijgen, bovenop de indexatie. Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch.
7: Ik denk dat we zeer voorzichtig moeten zijn, gezien de onzekerheid op vlak van de inflatie, ook de loonontwikkeling in de buurlanden. Er is misschien een kleine marge. Het is te vroeg om dat te weten. Maar hoe dan ook, als er een marge is die is te verhelpen.
6: Onze koopkracht daalt dit jaar, zegt de Nationale Bank, vooral door de stijgende energieprijzen. De Socialistische Vakbond dreigt met een algemene staking in het najaar. Tegen het beleid van de federale regering, dat is gezegd op een congres. Onder meer de pensioenhervorming blijft gevoelig liggen. Een eerste harde actie komt er in september. Daarna volgen nog meer acties. En die zullen dan alleen maar groter zijn. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk dit weekend al getekend in Zwitserland. Dat zegt een westerse bron. Iran is daar voorzichtiger in. Zowel de VS als Iran zeggen wel dat er bijna een deal is om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Oorlogsjournalist Robin Ramakers legt uit wat er in het akkoord staat.
8: In de allereerste plaats gaat het over het heropenen van de straat van Hormuz. Dat is wat Amerikanen het allerbelangrijkste vinden. Nu, Iran zal dat niet zomaar doen, aangezien het hun belangrijkste hefboom is. Dus Iran wil dat er in ruil ook naar hen geld vloeit. En dat geld dat gaat over de bevroren tegoeden van Iran.
6: En als deze deal getekend is, kan er voortgepraat worden over andere punten, zoals het Iraanse kernprogramma. En een tweede Belgische ritwinst op rij in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné is dat. Na Wout van Aert gisteren won Maxime Van Gils nu de 6e rit, de eerste bergrit. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Van Gils moest maandenlang revalideren na een zware valpartij en is nog maar net terug in het peloton. Dit doet deugd, zegt hij.
9: Dat is de reden dat er op de fiets bij een groepen, zeker na de veldpartij, die dat winnen altijd mooi zien is. En dat we daar elke dag voor trainen, het is niet makkelijk. Zeker niet op dit niveau, maar om het dan hier vandaag in deze regio klaar te spelen, dat betekent veel voor mij. Ik ben niet zo snel emotioneel, maar toch wel een beetje vandaag.
6: De Noor Johannessen werd tweede, de Australiër Tuckwell derde. En die is ook de nieuwe leider. Vanavond en vannacht wordt het droger en klaart het ook wat op. Minima rond 14 graden. Morgen is er eerst nog kans op wat lichte regen. Later komt de zon er wel door. Maxima rond 21 graden. Zondag wisselend bewolkt dan en meestal droog bij 22 graden.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer at Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren, zeg? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Aha. Minerva.
14: Met Mark Gerard, wherever you are.

Johnny Mathis met I'm Stone in Love with You. En hier is voor mij de cover zelfs beter dan het origineel van de Stylistics. Het kan gebeuren, zeldzaam, maar waar. Capri, Sefini, Hervé Villard.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie, want een meisje

Johnny Lyon uit 1965 met zijn Sofietje en zijn rietje You Love It or You Hate It. The Secrets That You Keep.

Bradley. De Darts met Come Back My Love, die zijn enigszins in de vergeethoek geraakt, denk ik. Net zoals de Flying Pickets. En die hoort u niet nu, maar straks iets later in de uitzending. Voor eerst Sarah Perquet y Ti Amo. Dat is het, ja. Richie Epoveri.

Die andere Gérard Lenormand met La Petite Valse, zodat u zou weten of herinneren dat hij iets meer gemaakt heeft dan Si j'étais président of Voici les clés. We don't talk anymore, Cliff Richard.

Denise Williams, It's Gonna Take a Miracle. Meestal draait men haar in gezelschap van Johnny Mathis, maar ze kon best op zichzelf haar vrouwtje staan. En hier zijn ze dan, The Flying Pickets, Only You.

En na Julio Iglesias ga ik u stilaan naar het einde van dit eerste deel begeleiden. Blijf bij mij tot na tijd zijn reclame nieuws. En dat is het dus. Hè. Dan ben ik er nog een uurtje bij om u te plezieren. Let me show you the way to go, the Jacksons.

0: tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar het dikke teester leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
1: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
3: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
4: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
5: Let's go, bitches!
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjou plakt aan onder Makedam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zulmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
7: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
7: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
7: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
7: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: In Nederland zijn meerdere mensen opgepakt in het onderzoek naar de zware ontploffing van afgelopen nacht in Amsterdam. Er zijn ook auto's in beslag genomen, dat meldt de politie. Bij de ontploffing onder een fitnesscentrum vielen 7 gewonden, van wie er 2 erg aan toe zijn. Honderden mensen werden ook geëvacueerd. Naar de oorzaak van de ontploffing zoeken experts nog. Journaliste Tessa Rens is in Amsterdam.
11: Intussen heeft de eigenaar van deze fitnessstudio in Nederlandse media verklaard dat op bewakingsbeelden te zien is dat de explosie onder de studio heeft plaatsgevonden, dat de grond is omhoog gekomen. Daar ligt een opslagplaats, dus vermoedelijk is het daar fout gegaan. Maar wat precies, dat zal verder onderzoek nu moeten uitwijzen.
10: Nederlandse media zeggen dat een groep jongeren daar pakketten met explosieven aan het maken was. Die zouden ze dan willen gebruiken voor plofkraken op geldautomaten. De man van 19 uit Hulst, ook in Nederland, die opgepakt werd na het dodelijke ongeval in Vogelwaarde in Zeeland, blijft in de cel. Hij reed gisteren in op een groep jonge fietsers. 3 kinderen overleefden dat niet, net als 1 volwassene. Nog meerdere andere kinderen raakten ook gewond. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. In Floref, in de provincie Namen, zijn een 80-tal leerlingen van een gemeenteschool ziek geworden, mogelijk door vervuild leidingwater. Sinds eergisteren al hebben ze last van buikkrampen, braken en hoofdpijn. Daarom bleef de school vandaag dicht. Het water wordt nu onderzocht. De Rode Duivels krijgen maandagavond, voor hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte, een Braziliaanse scheidsrechter. Ramon Abati heet de man. Hij is 36 en maakt zijn debuut op het WK. Abati floot wel al op de Olympische Spelen in Parijs en vorig jaar op het WK voor clubs. Maar Abati kwam ook in opspraak. Zo werd hij 2 jaar geleden een tijdje geschorst omdat hij in een wedstrijd in Brazilië enkele omstreden strafschoppen had gefloten. En een 2e Belgische ritwinst op rij in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné is dat. Na Wout van Aert gisteren won Maxime Van Geels nu de 6e rit, de eerste bergrit. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Van Geels moest maandenlang revalideren na een zware valpartij en is nog maar net terug in het peloton. Dit doet deugd, zegt hij.
12: Dat is de reden dat ik terug op de fiets ben gekomen, zeker na de valpartij. Ik denk dat winnen altijd het mooiste is en dat we daar elke dag voor trainen. Het is niet makkelijk, zeker niet op dit niveau, maar om het dan hier vandaag in deze regio klaar te spelen, dat betekent veel voor mij. Ik ben niet zo snel emotioneel, maar toch wel een beetje vandaag.
10: De Noor Johannessen werd 2e, de Australiër Tukwel 3e. En die is ook de nieuwe leider. Vanavond en vannacht wordt het droger en klaart het ook wat op. Minima rond 14 graden. Morgen is er eerst nog wat kans op wat lichte regen. Later komt de zon er wel door. Maxima rond 21 graden. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden.
13: Met Mark Gerard, wherever you are.

The Real Thing met Can't Get By Without You. En die hadden ook zo'n nummer destijds, je zal dat misschien nog kennen, Can You Feel The Force, waar we met alle geweld die ene regel bleven herhalen. Can You Feel The Force? Maar dat is niet voor nu. Severin uit 1971, songfestival nummer dat u misschien ook nog kent. Un bon, un arbre et une rue.

De Ierse zanger is Dana met Fairy Tale. Meer bekend van haar was All Kinds of Everything natuurlijk. En ook It's Gonna Be a Cold, Cold, Cold Christmas. Maar dat is nog ver verwijderd, gelukkig. She's Got Away, Billy Joel.

Croce, wonderlijk mooi, Time in a Bottle. Tijd om een meezingertje open te breken. Neil Diamond, Crackling Rosie.

Danny Williams met Dancing Easy. En dat is zo'n nummer dat vooral in onze contrein bekend was en weinig elders. Ik had er straks gezegd, Denise Williams wordt veel gedraaid in het gezelschap van Johnny Mathis. Ik ga daar ook schatplichtig aan blijven. Heaven must have sent you.

this on my mind.

Ja, zo'n echte smeltplaat van de Manhattans. It feels so good to be loved, so bad. Ik weet niet wat men daar wilde mee zeggen, maar ik weet dat het fantastisch klinkt. Meer moet dat niet zijn. Something old, something new. The Fantastics.

Ja, ik weet dat er tenminste één luisteraar is, maar het zijn er wellicht meer, die compleet smelt bij de stem van Olivia Newton-John. Hier was zij dan met het nummer Samen. Voilà, einde van deze Afternoon Delight. Het zit er weer al op, het gaat altijd veel te snel. Maar u heeft, zoals mijn collega Willem. En als u wenst, dan ben ik er terug van 10 tot middernacht met de Platenbazaar. En anders tot volgende week. Dit was uw Marc Gerard en ik zie u graag, dat weet u. Just the way you are.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan wordt oppositiepartij Vlaams Belang de grootste van Vlaanderen, met 26,6%. De N-VA van premier De Wever zakt naar 22,3%. De slechtste score sinds de verkiezingen is dat. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latree verklaart waarom N-VA fors kiezers verliest aan Vlaams Belang.
3: Vlaams Belang post veel filmpjes over de rellen in Brussel, over veiligheid en ook over migratie. Kunnen ze veel forser zijn dan wat de regering De Wever kan waarmaken. Het verlies is misschien ingecalculeerd. Volgens de politieke stelregel, de pijn pakt de regering best in de eerste 2 jaar, de lastigste maatregelen eerst, in de hoop dat de kiezer ze al wat verteerde in het stemhokje later.
2: Vooruit en CD&V halen elk bijna 13%. Anders, het vroegere Open VLD, stijgt naar bijna 7%. Groen is nog net iets groter. En opvallend in Wallonië, daar verliest de MR van Georges-Louis Boucher stevig en is de PS weer ruim de grootste. De federale regering moet de komende jaren nog meer besparen om de begroting onder controle te houden. Nog zeker 13 miljard euro, dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch.
4: Het heeft te maken met de stijging van de rente en de vertraging van de economie. Ze nemen maatregelen op vlak van de uitgaven en we zien dat de uitgaven onder controle zijn, maar de ontvangsten dalen en dat is een probleem. Dus ik denk dat we een debat ook moeten hebben en voeren op vlak van de ontvangsten.
2: Volgens de Nationale Bank moeten de regeringspartijen dus hun rode lijnen laten vallen, want sommigen willen niet weten van nieuwe belastingen. En de Rode Duivels krijgen maandagavond voor hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte een Braziliaanse scheidsrechter. Ramon Abati heet de man. Hij is 36 en maakt zijn debuut op het WK. Abati floot wel al op de Olympische Spelen in Parijs en vorig jaar op het WK voor clubs. Maar Abati kwam ook al enkele keren in opspraak. Zo werd hij 2 jaar geleden een tijdje geschorst omdat hij in een wedstrijd in Brazilië enkele omstreden strafschoppen had gefloten. Vanavond en vannacht droger met opklaringen, minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later meer zon en 21 graden. Zondag dan wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.
5: Om u allemaal weer een hart onder de riem te steken, doet Willem zijn best.
1: Radio Minerva.
6: Lente, zomer, herfst of winter. Met Willem en Radio Minerva schijnt voor u altijd de zon.

0: Het begint weer stilaan naar de zomer te ruiken, zegt het KMI. Volgende week zitten we opnieuw aan 25 graden. Dus deze plaat van de Shakespeare's was hier dan ook op zijn plaats. Goedenavond. Minerva.
1: Vrijdagavond, net 8 uur geweest. En u luistert naar Radio Minerva. Oh, het is Van Datten, een muzikale strooptocht door het land van de Evergreens. Hand in hand met informatie en ongewone weetjes. Het is Van Datten, uw ontspannend begin van een stressloos weekend.
0: Het is Van Datten, een heerlijke, loungy, rustige vrijdagavond bij Radio Minerva. Dat is Afternoon Delight met Mark, het is Van Datten met mezelf en straks ook nog de Platenbazaar. Welkom bij deze nieuwe aflevering, het is Van Datten dus. De Club van Zestigers is straks paraat en we gaan het gezond houden. Iets met bananen gaan we doen. En voor steengooie muziek beginnen we al meteen met een gloednieuwe single. Eentje uit de Noorderkempen. Barbara Dex heeft nieuw werk uit. Dit is Back to You.

0: 2, 3, raak!
1: Er is geen ene die het beter kan zeggen in Vlaanderen dan onze Samzi. Raak! Nieuwe single voor deze jongen en misschien wel een kans op de zomerhit. Wie zal het zeggen? We vertrekken s'avonds nog wel eens laat uit deze studio en dan moet de laatste altijd zorgen dat alles uitgeschakeld wordt. Dus met andere woorden, lichten uit en de deur dicht uiteraard. Belinda Carlisle zag dat destijds iets anders.

Je kan waarheden verdraaien, je weet hoe dat gaat. Op wereldtoneel worden daar dagelijks bijna voorbeelden van gegeven. Hoe de waarheid geweld wordt aangedaan. Ricky Valens en daarvoor Georges Brassens. Een grote meneer uit het Franse chanson. Mes copains d'abord. Zo dadelijk de club, iets met bananen, een zeer vreemd liedje over een Mexicaanse juffrouw die in de plantage van haar papa werkt. Doen we naar Boskijks en deze echte zomerhit van Cliff.

0: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Probeert men nu ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be

0: Meijers. Iets van exact 60 jaar geleden. Opgespoord door Willem van Walen.
1: Van die rare vogels in de hitparade, je had ze ook al in 1966. Neem nu bijvoorbeeld Juanita Banana van de Peels. Het is een soort novelty song met een adaptie van een stukje Rigoletto, de opera van Verdi. Het lied vertelt het verhaal over een Mexicaanse boerendochter die ambities had om te gaan zingen, bij voorkeur in de opera. En dat horen we dus in het chorus van Juanita Banana. Het is een stukje uit Rigoletto van Verdi. De Peels was een Amerikaanse studiogroep bij elkaar gebracht door schrijver Tash Howard. Later, aan het eind van 1966, verscheen ook Banana deel 2. Maar de Peels konden dat succes van het eerste nummer niet meer evenaren. Wel zijn er van Juanita Banana nog enkele covers gekomen, maar niet meer van het gehalte van wat de Peels exact 60 jaar geleden in onze hitparade zetten. De plaat heeft bij ons in de nationale top 30 maar liefst 5 weken bovenaan gestaan. Juanita zet haar keel nog één keer open.
0: De zestigers.
2: In a little quiet town, just south of the Mexican border, there lived a lovely Juanita, a banana grower's daughter. She longed to sing at the opera, but her father laughed and made fun. Still, Juanita would sing each day in the fields, soon as her work was done.

De Peels met Juanita Banana in onze club. En zo net ook Loretta Lynn en Patsy Cline. Handen in elkaar, your cheating heart. We krijgen de laatste weken ook wel eens meer vragen. Hoe zit dat met de dansavonden deze zomer in de feesttent bij Radio Minerva? Wel, daar kunnen we kort over zijn. Die zijn er binnenkort wel terug, maar niet op woensdag, wel op donderdag. Je hoort er de komende weken nog veel meer over.

Gypsy Kings, Eddie Romy, Enzo Net, Gregory Carroll. Blijf bij mij, natuurlijk blijf bij Minerva, want we zijn voor vanavond nog lang niet uitgezongen.

Ik zei daarnet, nog niet uitgezongen, wel wat betreft dit eerste deel. 9 uur, het Gesproken Dagblad komt eraan, maar wij zijn er weer aan de andere kant. Blijf bij ons, bij Minerva dus.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan wordt oppositiepartij Vlaams Belang de grootste van Vlaanderen, met 26,6%. De N-VA van premier De Wever zakt naar 22,3%. Dat is de slechtste score sinds de verkiezingen. Het blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latree verklaart waarom N-VA fors kiezers verliest aan Vlaams Belang.
3: Vlaams Belang post veel filmpjes over de rellen in Brussel, over veiligheid en ook over migratie. Kunnen ze veel forser zijn dan wat de regering De Wever kan waarmaken. Het verlies is misschien ingecalculeerd. Volgens de politieke stelregel, de pijn pakt de regering best in de eerste 2 jaar, de lastigste maatregelen eerst, in de hoop dat de kiezer ze al wat verteerde in het stemhokje later.
2: De andere regeringspartijen, Vooruit en CD&V, halen beide bijna 13%. En in Wallonië verliest de MR van Georges-Louis Boucher stevig en is de PS weer ruim de grootste. De aandelen van SpaceX doen het goed sinds de lancering deze namiddag op de beurs in New York. Ze gingen meteen 11% hoger en later naar bijna 30%. Financieel expert Paul Doren.
4: Wat vooral sterk is, is dat je een sterke opening hebt gehad en dat daarna de koers is blijven stijgen. En meestal is het zo dat als je een knallende start hebt, dat het dan een beetje afkoelt. Dat betekent ook dat de waarde van het bedrijf, die was 1750 vanmiddag, dat die nu al op 2300 miljard dollar staat. Dat is ongelooflijk.
2: Het succes van SpaceX maakt van eigenaar Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. En ook in Canada is het WK voetbal nu officieel geopend. Met een eigen ceremonie en optredens van onder meer Michael Bublé en Alanis Morissette. Rond deze tijd begint Canada in Toronto aan zijn eerste groepswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. En vannacht is er de derde en laatste openingsceremonie in de VS. Daar treedt onder meer Katy Perry op. De VS speelt om 3 uur onze tijd tegen Paraguay. Vanavond en vannacht droger met opklaringen, minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later meer zon en 21 graden. Zondag dan wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.
5: Mannekes, zitten jullie er klaar voor?

0: Probeert men nu ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar word je toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar.
1: Minerva. Radio Minerva, het is van datte. Willems on the
2: radio. Minerva. Alle senioren willen hem horen.
1: Op vrijdagavond. Het is van dat.

0: Dat onze programma's vaker bol staan van zomerplaten in deze tijd van het jaar, dat mag voor u geen verrassing zijn. De Mavericks en Summertime. Welkom bij deel 2 van Tis van Datte, een vrijdagavondprogramma bij Radio Minerva. U weet waar u ons kan vinden. 98 FM op de klassieke radio, gewoon via streaming op het internet of ook op DAB+, als je goede ontvangst hebt in jouw regio tenminste.
1: Zomer bij Radio Minerva. Joepie!

Foute dingen, we zeggen ze allemaal wel eens, zelfs op het hoogste niveau. Daar hadden we het ook in deel 1 al over. Andy Williams en zijn versie van Something Stupid. Deze meneer is van eigen bodem. Met andere woorden, een zomerplaat van bij ons. Danny de Rover.

De soulmuziek van Jerry Butler. Wij hebben hem altijd al aanstekelijk gevonden. En ik ben daar niet alleen in. Vraag het maar eens aan Mark Gerard, die straks nog eens terugkomt. En zo net ook April Stevens. Die was rotsvast overtuigd van haar gelijk. Enfin, kan ook al wel eens verkeren. Ik heb ooit gedacht dat ene Helene Fischer een Duitse zangeres was die je kon boeken voor optredens op feestjes en tenten. Heb ik me daarin vergist, zeg? Die speelt alle grote stadia van Duitsland en West-Europa plat met haar optredens. Dit moet u ook nog bekend in de oren klinken.

Ik heb het voorbije nummer wel eens vaker bestempeld als één van de betere songs uit de jaren 70. Valreep 1979 voor McGinn, Clark en Hillman. Drie jongens die vroeger ook de legendarische Birds populair maakten. Over sommige mensen kan je van alles zeggen, verklaren, schrijven vooral. En er zullen hier en daar ook wel echte feiten opduiken. Maar wat ook een feit is, is dat Kevin Spacey wel mooie muziek heeft gemaakt. Some of these days.

0: Alle senioren willen hem horen. Dit is Willem van Walen op Radio Minerva.
1: Radio Minerva.
2: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva. Vele mensen willen lid worden van Radio Minerva, maar sommigen denken dat dit een moeilijke opdracht is. Niks van. Hoe makkelijk kan het zijn? Surf naar www.radiominerva.be en klik daar op het knopje Word lid. Gewoon even uw gegevens invullen en wij doen de rest. Zo simpel kan geluk zijn. Want u wilt toch ook bij ons horen, een stukje van de Radio Minerva-familie zijn? Het is zo simpel als één druk op het knopje. Doen, hè?

danshitje toen we nog met onze discobaard het land rondtrokken. Tony Pacino, come prima. Je weet al langer dat wij fan zijn van G. Joling. Zijn muziek is aanstekelijk en de man, ach ja, je kan ervan denken wat je wil, maar hij zet toch maar mooi de boel op stelten en geeft optredens waar iedereen zich kan amuseren. Kijk, de man kent zijn vak. Nieuwe single samen met zijn copain Billy Dance.

Johnny Mathis hier thuis bij Radio Minerva. En Linda de Souza uiteraard ook. Como un portugués son fado. Ja, de Portugese en fado, het is een gegeven. Het is cultuur, zoals dat heet. Ooit zei mij wel eens iemand dat de fado al zo populair was als Cristiano Ronaldo. Ik moest daar toch wel eens hartelijk om lachen, hoor.

Voilà, en met deze raket al dan niet goed bedoeld, einde van deze Het is van Datten op vrijdagavond. Mark is klaar voor de platenbazaar, wat mij betreft. U hoeft niet zo lang te wachten, want morgenochtend ben ik er alweer. Ik vervang dan Mark Maxi voor een nieuwe aflevering. Goedemorgen Antwerpen. Met andere woorden, snel onder de wol. Graag tot straks.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In de Zeefhoek in Antwerpen is vanavond een massale vechtpartij uitgebroken. Met messen en metaalstaven. Daarbij viel 1 gewonde. Hij ligt nu in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, dat vertelt woordvoerder Sven Lomaert.
3: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden. Er zijn wel een aantal mensen die mee naar kantoor zijn om verhoord te worden.
2: Premier Bart De Wever blijft de populairste politicus in Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. De Wever krijgt 28%. Tom van Grieken van Vlaams Belang volgt op 2 met 16%. En vooruitvoorzitter Conor Rousseau is derde met 7%. Vlaams Belang wordt wel de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. De aandelen van SpaceX doen het goed sinds de lancering deze namiddag op de beurs in New York. Ze gingen meteen 11% hoger en later naar bijna 30%. Financieel expert Paul Doren.
4: Wat vooral sterk is, is dat je een sterke opening hebt gehad en dat daarna de koers is blijven stijgen. En meestal is het zo dat als je een knallende start hebt, dat het dan een beetje afkoelt. Dat betekent ook dat de waarde van het bedrijf, die was 1750 vanmiddag, dat die nu al op 2300 miljard dollar staat. Dus ongelooflijk.
2: Het succes van SpaceX maakt van eigenaar Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Hij is nu 3 keer rijker dan de op 1 na rijkste mens ter wereld. Een opvallende transfer in ons voetbal. De Engelse verdediger Christian Burgess lijkt op weg naar AA Gent. Hij heeft al een akkoord met de club. Maandag volgen de medische testen nog. Burgess is 34 en speelde 6 seizoenen voor Union. Daar liep zijn contract af. Na Mexico heeft nu ook Canada het WK voetbal officieel geopend. Met een ceremonie en optredens van onder meer Michael Bublé en Alanis Morissette. Op dit moment speelt Canada in Toronto zijn eerste groepswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Vannacht is er ook de derde en laatste openingsceremonie in de VS. In Los Angeles treedt onder meer Katy Perry op. Ook in de VS stijgt de WK-koorts. Dat merkt ook correspondente Grete Keizer.
5: Verschillende bars hebben alles in gereedheid gebracht voor massaal bijgewoonde watchparties hier. Voetbal, Europees voetbal, soccer zoals ze het hier noemen, is populair geworden. En dat vooral in de afgelopen 20 jaar. Zeker met sterren zoals David Beckham, Lionel Messi die naar Miami trokken.
2: De VS speelt om 3 uur onze tijd tegen Paraguay. Vannacht opklaringen, maar ook nog kans op een plaatselijke bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichtregen, later meer zon en 21 graden. Zondag dan wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.
6: Dit is de Platenbazaar met Marc Gerard.

Goedenavond, liefste duifjes. Welkom in uw platenbazaar bij Marc Gerard. Waar we goede muziek draaien uit alle tijden. Shiboom, The Crew Cut.

0: grab it, hold it, hang on to it, for it's a myth.
1: Betty Hutton uit 1951, toen er nog geen twijfel was over wat een man eigenlijk was. It's a man. I don't wanna see tomorrow. Nat King Cole.

Minder gekend misschien, maar toch eens leuk om te horen. You're My Everything, The Dunleers, 1958. En ja, er is niet veel veranderd. 1944 bijvoorbeeld, The Inkspot samen met een zeer jonge Ella Fitzgerald. Into Each Life.

Christie, give me a simple life. Ja, geef mij maar het simpele leven van Radio Minerva en af en toe eens Louis Armstrong. Don't get around much anymore.

Betty Carter, I don't want to set the world on fire. Wij willen alleen een beetje liefde delen. Jacques Brel, quand on a que l'amour.

En na Jacques Brel, Anneke Christie, zeg, ik mis hem zo. Ja, we spelen niet alleen muziek bij de platenbazaar, we spelen gewoon uw dromen. I've got dreams to remember. Otis Redding.

Ja, de goede luisteraar heeft het opgemerkt. Een tweede keer Betty Carter vanavond. Ik heb het pas ontdekt, moet ik eerlijk toegeven. Don't weep for the lady. Nothing can change this love. Sam Cooke.

Ja, dat artificial intelligence liedje van Otis Templeton, dat is wel mooi, misschien ja. Maar als je daar dan Esterke Philips tegenover plaatst, No Headstone on My Grave, dan merk je toch wel een verschil. Tot straks in het tweede deel, The Second Time Around, Michael Bolton.

0: is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In de Zeefhoek in Antwerpen is vanavond een massale vechtpartij uitgebroken, met messen en metalen staven. Daarbij viel één gewonde, die ligt nu in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, dat vertelt woordvoerder Sven Lomaert.
3: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden. Er zijn wel een aantal mensen die mee naar kantoor zijn om verhoord te worden.
2: Premier Bart De Wever blijft de populairste politicus in Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. De Wever krijgt 28%. Tom van Grieken van Vlaams Belang volgt op 2 met 16%. En vooruitvoorzitter Conor Rousseau is derde met 7%. Vlaams Belang wordt wel de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. En er is niets aan de hand met het leidingwater in Floref in Namen, dat meldt de Waalse Watermaatschappij. Er zijn wel nieuwe stalen genomen. Een school in Floref bleef vandaag dicht nadat de voorbije dagen tientallen kinderen ziek waren geworden. Ze hadden last van buikkrampen, braken en hoofdpijn. De school dacht meteen aan het leidingwater dat mogelijk vervuild was. Maar daar ligt het dus niet aan. Waaraan dan wel, dat is niet duidelijk. Vannacht opklaringen, maar ook nog kans op een plaatselijke bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later wel meer zon en 21 graden. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden.
4: En welkom terug, liefste duifjes, voor het tweede deel van uw platenbazaar in deze Some Enchanted Evening. Frank Sinatra.

Evelyn Knight en de Stardusters, waarschijnlijk zeer bekend bij u. A Little Bird Told Me, The Mills Brothers. Till then.

Alice Wooler, stem van Julie London, Why Don't You Do Right? En we doen hier niks anders dan het juiste, het wezen dat we het allemaal alleen doen. Bobby Vinton, Mr. Lonely.

Doris Day met My Romance, of hoe gevoelig en prachtig die jaren 40 en 50 wel waren. I Only Have Eyes For You, The Flamingos.

Love Letters Straight from the Heart. En deze versie dan van Kitty Lester. Het Franstalige gedeelte ben ik niet vergeten, want dat komt er nu aan in de vorm van Françoise Hardy. En voilà.

Ik hoef niet meer om jou te smeken. Jij kent mijn zwakke plaatsen wel. Soms liet ik jou te lang alleen. Misschien was wat je deed verkeerd. Maar ik had ook wel eens vriendinnen. We waren jong en niet van steen.

Herman van Veen met de liefde van later, maar kan ook enigszins stellen als een Franstalig nummer, want het was een vertaling van La Chanson des Vieux Amants. Het wees het dus een Frans nummer in het Nederlands gezongen. Dat had u al door. I like the way you love me. Brenton Wood. Oh.

0: there he is. I just want to touch Joe. Please. If you can tell me. That's it.
1: Nancy Wilson met een zeer kort getitelde song genaamd Joe. Tijd voor de zwoele stem van Teddy Pendergrass. Can't We Try?

Patti LaBelle, If Only You Knew. Als u eens wist hoeveel moeite ik voor u doe, elke vrijdagavond, maar ik doe het met plezier. Einde van deze platenbazaar. Tot volgende week. Dit was u, Marc Gerard, Sweet Dreams. Een prettig weekend en een big kiss. Geef u nog Marvin Gaye en Tammy Terrell, If This World Were Mine.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Ook bemiddelaar Pakistan bevestigt nu dat de VS en Iran het eens zijn over de tekst voor een vredesdeal. Volgens een hoge Amerikaanse ambtenaar is de kans 80-85% dat het de komende dagen ondertekend wordt. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
2: Volgens die Amerikaanse bron gaat het in de deal ook over de oorlog van Israël tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. De Israëlische defensieminister Katz waarschuwt de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. De aandelen van ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk hebben hun eerste beursdag afgesloten met 19% winst. Een aandeel ging van $135 naar bijna $161. SpaceX is daardoor nu ruim $2000 miljard waard. Het is daarmee het op vijf na meest waardevolle bedrijf in de VS. Alleen onder meer Apple, Microsoft en Amazon doen het nog beter. Op het WK voetbal heeft gastland Canada zijn openingswedstrijd niet kunnen.

0: Paraguay.
1: En op de World Cup of Darts stoten onze Belgian Arrows dan toch door naar de tweede ronde. Met de hulp van Slovenië, dat Hongkong klopte met 4-2. En dat was nodig omdat Dimitri van den Berg en Mike de Dekker eerder zelf hadden verloren van Hongkong. Tegen wie de Arrows nu uitkomen, weten ze nog niet. Vannacht opklaringen, maar ook nog kans op een plaatselijke bui, minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later wel meer zon en 21 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.